Bobby Gentry, I'll Never Fall in Love Again, and Olivia Newton-John, Hopelessly the Voter to You. Ek gaan verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud. Nou op die speelhuis het ek vir jou Lua Nel, My Huis Is Waar My Hart Is, The Bellamy Brothers, I Need More of You, and dan Tommy Oliver, I Wanna Love You.

Brothers Osborne wat hierdie uur afsluit met Stay a Little Longer. Tony Christie net voor het Calypso en Rum. En Gerard Stein, hier is my hart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë Dinsdagmorgen met George Harrison, I've Got My Mind Set on You. Spoegwolf en Kerdern, Hemel op Tafelberg, en dan Renee, Rock and Roll Medley.

Klanke van die Beach Boys met Good Vibrations. Nou het ek vir jou Brooke Benton se Think Twice, Rikke Snell, Binne Bly Ons Jonk en Betty Midler, Wind Beneath My Wings.

En dis hoe Rudy van Deventer ons vanoggend groet. Klanke van Pere Sou met Sterre Dans. Voor het Neil Young se Harvest Moon, Ampie met die einde waar ons begin, en ek Blackbird se All For Me. Net voor 5 op hierdie dinsdag môre, hier sou geskakel by Bosveld Stereo 107.5, en is tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Hier luister aan die Bosveld Studio 107.5 en dit was Jason Donovan se Any Dream Will Do, asook Natasha Obear met Ek Wil Jou Hê. Ons gaan voort met musiek van Jamie Vine met There You Go.

Drie na rij vier, Iberiar van Goud, Hazel Dean, met They Say It's Gonna Rain, Brad Paisley's Wrapped Around, en ook Jennifer Zamudio, met Hartswater. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my 'n verjaarsdag boodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn, die nummer is 064-115-2281. Musiek nou van die Piesangskille met Mia.

En dat is onze nieuwe uur betreden hier bij Bosveld Studio Chris Raya met I Don't Know What It Is, But I Love It. 7 minuut oor 6 en is weer eens goeiemorgen en baie welkom van my af Lee Prozeski. Amper tyd vir volgende verjaarsdagprogram. Eers muziek van Demi Lee Moe met die mooie in jou.

en dan Pietermaritzburg en Larry Smith albei op tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherasa.co.za. Jacy Krause nou aan die beurt met my godin.

So is beste van country, ne? Alan Jackson, Little Betty. Wat van ons raak so effe jolig op hierdie dinsdagoggend? Hier is Lucille Starr. Jolly Jacqueline.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kyk, heel eerst na die N1 daar nie, waar deurpad Suid is daar een stilstaande voertuig met Rigel, met dan die N1 richting Suid trok wat brand, met bekloeweslaar druk verkeer in die omgeving. Bedford View, die N3 richting Noordverkeer wat stadig beweeg beide routes, by die aansluiting ter N12 oos by die Gelulies beslaar. Cleveland M2 West verkeer hoof op 1, Linbrow Park, die N3 Noord, daar is padwerke en dit is op pad na Marlborough-Rylaan. Die N1 Suid is daar padwerke by Brakfontein, Wisselaar en Samrandlaan. Die N12 oos stilstaande voertuig met Uncle Charlie's Wisselaar. Bramfontein, die M1 Noord, stadig bewegende verkeer op pad na Karestraat. Die N3 richting Noord, stilstaande voertuig voor Geldenhuis. Die N1 Suid is daar padwerke by Rigel. Die N1 Noord padwerke met die Goue Snelweg. En nou kan jy ons op hoogte bring van enig iets anders, 064-115-2281. Ek sien ook nog die aangemeld, Crowthorn R55 Suid is daar ook druk verkeer en Pretoria die Mabopani snelweg verkeer wat stadig beweeg by Theo Martens. So 064-115-2281, dis ons WhatsApp nommer in die atelier.

Suid-Afrikaanse goud hierdie vir jou by Boshelp, daai vir Sharon Tandy en Graham Clark. Sla, I believe in you. 5 minute voor 10, the fortunes met nog goud. It is that same old feeling. Boshelp, die een gunsling naar die ander.

0: Annelie van Rooyen, ek glo. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Pragtige musiek hierdie van Annelie van Rooyen en lekker om dit vandag nog saam met jou te kan geniet en nie net te kan geniet nie, te koester. Die tyd nou 14 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ou Goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

Nooit uitraak nie, dis die manne van Eden en Petula Clark Downtown, 60 slanke, en Brotherhood of Man met nog so'n lekker stukkie goud, Lady, Lady, Lady, Lay. Wat van ek en jy en Abba met If It Wasn't For The Nights.

Sommige mooi hierdie van hom teens Jordaan, Bitterbessie dagbreek en The Dirt Band en Linda Ronstadt se An American Dream by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is amper op pad jou kant toe, maar eers nog so 'n stukkie goud van Over the Hillbillies, Carry On.

0: Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Pretoria R21 Suid, daar is druk verkeer tussen Fontaine Circle en Monument Park. By die N1 Danieuberg snelweg Suid is stilstaande voertuig net voor Rajalaan. November 1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Nieuweweg. Let op hierdie Midrand N1 Suid, steeds daar die vragmotor wat brand by Bekloewislaar wat erge druk verkeer veroorsaak, voeg daar definitief reistijd by, want dit het een geruime tyd terug al gebeur, maar dit bly steeds vertragings veroorsaak, soos jy jouself kan voorstel. Dan is daar ook by die N1 Danieuberg snelweg suidelike richting, een stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. By die N1 Danieuberg snelweg noord is daar stilstaande voertuig net na Rajalaan. By Malibongwe Rylaan, die R512 suidelike richting, daar is padwerk daar by Malibongwe Rylaan self. Pretoria Eskiampa Glele Rylaan noordelike richting, druk verkeer nader aan Mootstraat. Ek sien nog die jongste probleem wat ook deurgekom het, ek loer wat dit is. November 1 Pretoria Main, nie Pretoria Main nie, Danieuberg snelweg suidelike richting, daar stilstaande voertuig by Rajalaan. Onthou die vroeëre een was noord, hierdie een suid. Enigiets anders stuur deur, die WhatsApp lynnommer is 064 115 2281.

Cry Just a Little Bit, dis Shake and Stevens. Het ons hierdie uur begin het, dit is 5 minuten na 7. Hoe gaan dit? Veilig thuis, rustig en dan reg vir volgende uur. Dit is dan tussen 8 en 9 die muzikale nieuwe bekendstellings. Hier is George Strait met All My Exes Live in Texas.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis Lionel met een van uit haar argiewe uit wat nooit bekend gestel is nie, voor ek val. En daar is blijkbaar ook hier nog een pad op een of ander tyd van uit haar eie pen uit, ons sal wag daarvoor. Hier is Win en Barnard, One More Time, beste onthou as finalist vir The Voice of South Africa en ewe bekend vir Engelse sowel as Afrikaanse snitte. One More Time is 'n inspirerende, emosionele lied vol hoop oor twee mense wat by 'n kruispad in hulle verhouding bevind om alles eenkant te laat en op die huidige oomblik te konsentreer.

Dit was Rimpies met Vat my hand en hier is nou luisteraar Tia wat sê Kelly en Jade meer as liefdes. Prachtig, hou aan met wat julle doen. Ons gaan ons uur afsluit met hierdie ene van Roan van der Kuil. Hy is van Oos-London en hy het een repertoire van 35 oorspronkelike liedjies. One Shot is sy nieuwe enkelsnit en is 'n oprechte country liedjie om gevoelens en emoties en ervarings deur musiek oor te dra. Hier is Roan.

dankie af sit daar. Laat ek daarom net eers vir jou kan groet. Dit is dan gewees Cassandra van ABBA. En baie dankie vir die saamgesels vanavond weer. Ek gaan jou later in die hande van Gilbert Bosch. En dit is altyd net maar lekker om jou geselskap te kan hou. Nou môre aand is dit nou weer klein Saterdag aand en dan maak ons weer so tussen 6 en 10. Laat dit met jou goed gaan en geniet ook dan die uitsending van Gilbert Bosch. Tot ziens. Ek speel uit met Sonja Harold, Simeon en Simeon. So ons vlieg saam en dan Kenny Rogers, die mooie ene van hom, King of Oak Street. Tot ziens.

Is nog iets wat hand nie, maar ons beweeg baie vannacht soon toe, is tenminste amper nader na die middel van die week, ne? So ek nie, tot so skyns voor een morgenoogend, in mekaar se geselskap, die was Fat Man en Paratykie. Interessante titel daai. Dan het ek ook vir jou gehad, Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. Hoe goud die jaar is jou dags. Foreigner voor het en I Don't Wanna Live Without You. So gaan ons aan met die muziek, Amanda Luit, wat my nader, waar ek in die uur begin afsluit, met die een treffer na die ander, en jy bly steeds die een. Dan denk ek vir jou Byron Minnie in die 1925 band. Hou my dop vas. Ek ken dan al een slagspreek, so'n bykie gemengde tal, Daniel. So hou vas my dop en check jy die move. Ja, weet so genaamd, maar welkom, ongelukkig kreeg jy nie help met die steeks weer vermoorde nie, ons het so'n technische probleem by die weerkantoor, of nie ons nie, daar is een technische probleem by die weerkantoor. Monique, aan die beurt. Alweergawe van die baie, nou bekende, groetreffer, Caravans. MUZIEK

Superwoyne waarom ons hier afsluit. Brace Bridges en Patricia Lewis. The First Kiss, Good Night. Debbie Boone, You Light Up My Life. Max Jackson, Country, Kirschbal en Dancing Queen. Net voor Enrique Iglesias met Hero. Dis 10 uur. Ons begin hier sommer met die ou gou en dis die Doolies en

Baie bekende stem wat jy so pas na geluister het, ne? Grassade in die wind. Ja, ek het nog een baie bekende stem op pad, sterk stem, as ek het so kan stel. Sy staan ook bekend as die koningin van Afrikaanse jodel, en met goeie rede, Carleen Hisselman is haar naam, en hierdie keer saam met Anthony McGee en Die Lewe se Wals. En dan het ek ook vir Newton met We're All Alone, inderdaad, ek en jy tot sy skyns voor een, hoe dan anders. En so ontplof die WhatsApp-lijn weer met die competitie. Ja, ek kan wel, wacht, misschien moet ek het nie sê. Daar is al verkeerde antwoorde wat hier kom. Dit is verseker, so, ek wil amper net so ietsie van een leidraad gee om te help, maar ek mag nie. Nou ja, Newton met We're All Alone, maar eers, hier is mooi, hè? Ek gaan al verseker herken, hier is Don Kelly, Because It's Love.

Dit was die stem van Arnold de Wet geweest en uit 28, net voor die moeine van Anonymous en Lover of Mine. Sjoe, is allemaal altijd mooi, nee. Ja, so het ek en jy op plaaslike bodem, nog een wat op pad is, evangelie muziek, as ek nou daarna so kan verwijs, en ons allemaal ken na die prachtige Cordelia en Kruise. Maar eers is het tyd vir my en vir jou om rustig te raak met die aansoordenking, en ons sluit hierdie dag af en ons gaan al, ek en jy, vir woensdag. Thank you.

Dit was Bibi met Aspris, net voor het Amy Holland in Shooting for the Moon. Dat is een mooiste raad, hè? Kom uit de rolprint uit. Zie je weet wat het is, of je nog steeds weet wat het is, nie? Michael J. Fox was die man wat die hoofrol vertolk het in die oorspronkelijke en die enigste Teen Wolf, die rolprint in Teniel. Maar ja, Samantha Leonard binnenkort in jou hart sal heel raak. En dan het ek vir jou ook OMD. Ek het ons vroeger gesê, daar is een bekende groep op wat. Dis wel vir hulle. Dis ook iets om Noeves in die dag, as jy dit so wil uitbrek. En Walking on the Milky Way. Ek moet binnenkort kom groet. Rudy van Deventer, die man wat jy dan later kom geselskap hou, so eentje vanaf, nie ver nie. Dis in 1 en 5.

Herman's Hermits, years may come, years may go. Nou gaan ek hier verder met net die beste musiek, hierby stasie met die hart van goud. En Neil de Pree saam Shanae Grabie met Engel in my hart. Alphabet se Fascination en dan Gerrie Pretorius saam Chris Els. Ek sal by jou staan.